Bolivia.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als. Amerikaans grondgebied. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer. Het Brabantse bedrijf levert in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phuwa phuppa, behen, aur e bhai. Toh bhi sunhe toh, Ujala Radio.

Ujala Radio Headlines. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als... Amerikaans grondgebied. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer. Het Brabantse bedrijf levert in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: मंजूर था।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडनाइट, ik ben Frank van der Klucht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Namaskar, mijn Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio. Tu jaane hai toh.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als... Amerikaans grondgebied. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer. Het Brabantse bedrijf levert in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live.
4: Doe Janne hij toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en aanhoudende droogte. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde de 26-jarige Femke Broeders-Bol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Jason Ardee, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, zo blijkt uit de halfjaarcijfers. Het Brabantse bedrijf leverde in de eerste helft van het jaar slechts 16 bussen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en aanhoudende droogte. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde de 26-jarige Femke Broeders-Bol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Jason Ardee, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, zo blijkt uit de halfjaarcijfers. Het Brabantse bedrijf leverde in de eerste helft van het jaar slechts 16 bussen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Ja, Brazzavest, ADH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, Brazzavest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. To jaar het. The hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ja, Brazzavest, ADH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
5: Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug... omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus... verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luclon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kersek te heen. Orham. Aap se baat keringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer he.
6: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are Ujala Radio Headlines. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen hebben een waarde van 9 miljoen euro. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en aanhoudende droogte. En bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde de 26-jarige Femke Broedersbol brons in het Alexander Stadium van Birmingham. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Hoezanne Radio.
1: Ja, Brazzaves, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, yes. Brazzaves Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Full Plaza en Lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzaves, Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzaves, samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Al haar toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzaves. De band met Kieran Kedar. Misunge, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoupa Kizak. De Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzaves, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzaves.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website brazzaves.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzaves. Get it now on brazzaves.nl. Brazzaves, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Ja, Brazzaves, Arehe. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodikam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
13: Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende, op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakking met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus. Verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
12: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the pe khabar. Ja, Brazzaves, ARH, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Abdullah. You are.
1: Ujala Radio Headlines. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. Diverse supermarkten roepen kipdijspieces van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. En de Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen hebben een waarde van 9 miljoen euro.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है।
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020 409 0807, dus 020 409 0807. Kijk ook op ujala.nl.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. En de Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen hebben een waarde van 9 miljoen euro.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ja, Brazzavest, ADHE, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1, ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu, nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
1: Natje be,
0: natje toe. Hatu natje toch? Yes, yes. Brazzavest meer. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzavest. Indoor Summer Edition GI Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Koop je tickets. Fase 2 clear. Jildiker, wachtinakker, draai-draai-nakker. Super early bird tickets

Get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl and Ujala Radio. Ja, Brassafest, ADH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brassafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

Jala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het allemaal.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
2: Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende, op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ja, Brazzaves, ADH, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird tickets voor fase 1. Ik dam ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird tickets fase 2 clear. Haas je. Haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.

0: van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ongeluk met een vrachtwagen op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, Dujana hit toch? Mijn favoriete radiostation.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Yeh, Ujala Radio hai.

0: हम सफर हाँ, मुस्कुराना भी तुम ही से सीखा है। गाने वाले अकील सचदेवा एंड मंशील गुजराल, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से निकाला हुआ उजाला रेडियो पर आज सुनाए गए।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines.
3: Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Inmiddels is de brand onder controle. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. En zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ja, Brazzavest, ARH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je. Haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzavest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzavest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zoals mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en featuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia en Fardini en Vinay Kalpu. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londva Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Ja, Brazzavest, ARH. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht. Hogere haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haast je. Haal je tickets voor Brazzavest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
4: Lekker.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
5: You are.
6: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor.
7: Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Hi, this is Deepika Padukone.
9: Hi, this is Imran Khan.
10: Hi, this is Sunny Deol.
11: Hi, this is Ajay Devgan.
12: Hi, this is Ranveer Singh.
13: Hi, this is Sonu Sonodigam.
14: My name is Shahrukh Khan.
15: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hain.

Ja, Brazzaves, Arehe, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Super early bird stickers voor fase 1. Ik dan ze uitverkocht. Jaldi ze uitverkocht, Hogere Haar. En nu nog 7 dagen te gaan voor super early bird stickers fase 2 clear. Haas je, haal je tickets voor Brazzaves. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe, van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok en check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Dat meldt ANP. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. De brand is inmiddels onder controle. En de Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn extra verkeer doordat de A12 is afgesloten in oostelijke richting dit weekend. Bij Barneveld nu 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven, dik 20 minuten vertraging bij afrit Someren. Daar wordt het verkeer de snelweg afgeleid, want verderop zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang. En is de weg dicht op knooppunt Leenderheide, er wordt een vrachtwagen geborgen. Dus vanuit Venlo kan je maar beter omrijden via Maastricht over de A73 en de A2. Op de A76 vanuit Geleen naar Keulen bij de Duitse grenscontroles. 2 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

SFS. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1. Sold out. Uitverkocht. Toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan. Toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brasafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brasafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. The Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hertog. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasafest. De band met Kieran Kedar. Misunge, Bichum, Steve, Diamonds, Abid, Hans en Anoop Akizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite

NL en Ujana Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, doe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Habituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jody Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmeel Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozenkezaar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20... Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossega stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
5: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center meer. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 11 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren een kwartier vertraging. komt door bergingswerkzaamheden verderop. Bij Somo wordt het verkeer van de snelweg geleid, want de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven is dicht bij knooppunt Leenderheide. Wordt een vrachtwagen geborgen en een vangrail gerepareerd. Totdat het klaar is, moet je omrijden richting Eindhoven. Volg de borden Maastricht over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio. 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

Eigen liedje. Nooit is er vandaag niet. Bechara. Ah, Lloyd moet vandaag keihard werken. Igara Muame, Bechara. Hij is flink aan het zweten, want hij moet een klussen. Geen koffie en chai vandaag, die is er nu wel op. Maar gewoon een leuke, gezellige uitzending. Hamar Satyar. Thora Deertek. Aapka Hamara Sat Rehega Yaha. Ujala Radio Per. Natuurlijk. Aur kahuna hoi sakega to? En het programma gaan we herhalen, dus ook het matlab haiga. Ki hum isa ek samay batai sakela aapke. Ki kai bajal haiga. Maar dan klopt het natuurlijk niet met het moment dat jij ernaar luistert. Ja, of we gaan het in kleine stukjes doen. Oh, hoi saketje. Agar tu mange ki hum aaj ke samachar bhi door le lei aapke saath, to hoi sakega. Abbe hum sochi la ho, ek het moet opbouwen.

0: Nee, laten we de nieuwsberichten en actualiteiten vandaag maar overslaan. Laten we gewoon een gezellige muziek draaien en er een brassa van maken. Een brassa-uitzending hier op Ujala Radio. Hoe zeg je toch? August ka mahina hai, 14 tarikh hai aaj, 14 augustus. Dekhat dekhat ee baris jo hai ga bhi bit jayega be 2026. Abbe net shuru bhai le yaar. En dan is het zometeen al voorbij. Itna jaldi jayega ek saal, itna jaldi jayega aapka hamar jeevan bhi. Zo snel gaat het allemaal voorbij. Ja toch? Dus John John Chito ke karek ba, niet te veel uitstellen. John toke kare ke baat tu kar le haldi se. Dit is trouwens de stem van Afisha geweest. Afisha bhi rahega. Brasa Vesper. Tu aye. Tu suniye, tu dekhiye. Ja toch? Hum jaila dekhe kon gana aur aapke sunai. Dit is een Satvika.
1: Exclusive
0: ke zaad Satvika ki awaaz. Thora deer tak aapke sunate hum. Ik jhalak. Jaldi jaldi, ik ga er een heel snel doorheen gaan zo'n nevalo. Want tot nasa mahina haiga toch? En natuurlijk Brassafest, eind van de maand 29 en 30 augustus. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Den Haag, Sheher Meijer. Den Haag, we komen eraan. Oye bhi, Gia. Gia me rehega. Shayad aap socha to yo Gia konchi heega. Gia thaiga ego bahut barka hal Den Haag me heega. Den Haag Zuid me. Gia Event Center. Jonathan me mange adres jane. The Werf 11. Hoe heega adres? Gia Event Center ke. O maa pe reheega Ujala ke. Brasa Fest. Jabarjast programma reheega. Met heel veel kraampjes, tentjes, kana, pina, naach, baja, sab kuch yaar, alles onder één dak. Aur één dak ke matlab hai ga ki bahar na hai ga, maar andar hai ga, indoor. Dus, chahe barish aai ga, chahe mooi weer rahi, chahe slecht weer rahi ga, Brasa Fest utne spang rahi ga. Al die toppers zijn erbij. Hum aapke top sunawe mangi lago dusar jhalak bhi. Dusan hum ganwa roka be yaar. Dusan even chas jayla khoje kaha ek one ganwan haiga. Dekhi to, ego playlist hamme mila la net. Dus we gaan onze playlist gewoon starten. Als het werkt tenminste, priya sunewalo. Want ik kreeg hem een beetje aangeleverd broeia broeia hier. Dus we moeten even kijken of het allemaal wel werkt. Jij zei ham mangila. Tot nu toe werkt het niet. Dus aap hamar awas sunega isait. Or ganwana sunega. Dus wat er aan de hand is, hamuke patanahiga, we gaan het even overslaan. Dit werkt niet, dus ham aapke sa jaila terug naar waar ik was. Laten we hier naartoe gaan. Ja toch? Thora se vervelend haiga, techniek wajape. Want hamar assistentie, John haiga na mooi he, en ik kon er zomaar in. Maar het loit gebeurt er, ha? Techniek kareke. Maar hamme karek parega, dus geen probleem. Mi de ha aigelina jar, ham batina. Ai, deze man gaat er ook bij. Eeuw Londoa, eeuw artiest waren higa. En hij heeft wel fans hoor, deze boy. Shivam Rajaram. Eeuw higa, natuurlijk op Brasa Fest.

Islam, Fenikerilla op Namwana Mojecha, dus ik sla hem over. Laten we eventjes zien, dan gaan luisteren, ja toch? Hai, dit is wel een goede opname. Sanjana, Express ke saath, ehu rahega yaar. Apan naach ke saath bhi. Gana ke saath, maa apan naach ke saath bhi. To aiye dekhiye. Dus hum bolat rahi, agar tu feni karega, ki bahut mushkil haiga aapke khati, online ki neke, ki computer computer ke cheez to like na haiga. Hoi sake to? Aur tu rahega Danhaag shahar mein, ma tu mange aave. Aur toke haiga tu falak oye fars pas. Toe janne toch, kortingspas, gemeentewali. Ooie is vastpas. Ooie vaarspas, hamme bol ik chahiga. Amsterdam me heiga bijvoorbeeld stadspas. Aise heiga Den Haag, scheher me ooie vaarspas. Je Den Haag me reiga. O jeke pas heiga ooie vaarspas. Wel, ham toke khushi karewe, jaar. Ta tu aise keiga ohi din, joon din toke aave ke basanichar ke, ya to atwar ke, ya to duno din natuurlijk, 29 en 30 augustus. Toen heb je gewoon waar je gia mee, en toen waar je ter plekke Tarta Kinsa kreeg met 50% korting. Dicht let op. Ik wou 50% John Haiga, Den Haag, gemeente, en Ujala Milke Bhariga. Udono Milke, ik deel dek kreeg, Adha dus, en Adha Junto ke Bhare ke baad, Soto, kinda makkelijk. Toen heb je een ooie vast leken en je koopt het gewoon aan de

Regeleerkaarten meteen. Early bird dus, early bird kaarten kun je nu nog kopen. Nog een 6 dagen. 20 augustus, deadline, doen. Dus een beetje houden naar je aapke uitstel naar je app. Want voor je het weet zijn ze 6 dagen voorbij. Wat ook heel zo uiter jij gaat. Dus ik heb het programma zo naar je gaat. Dat doet die lagina je, doet direct

Jezus. Doe Jezus neer, we gaan genieten met elkaar daar. En we gaan allemaal een brasa geven aan elkaar. Ja toch? Brasa vers. Pura parwaar ke zaat ape ye. Ik heb alleen toen ik naar hoeveel aanwek heb. Mag maar aanwek heb. Maar toen parwaar leek je uit zeg ik. Je kunt je kinderen meenemen. Kinderen onder 1 meter trouwens zo mee. Ik dam gratis mijn eigen bitter. Maar je kunt natuurlijk je nani, aji, oma, opa, tantes, ooms, hoa, mousie, toen sap ke leek hij je. Parkeren. Ik koop probleem naar hij gaat volop parkeren. Dus toen we hier maar op Den Haag-Zuid mee. En toen we op de parkeerkast kregen, dari, rasta bij het een aantal jagen. Dus maar goed, makkelijk. Ik ga OV zetten, we hier te bijhoi ze kregen. Geen enkel probleem. Lau, hem op kesunai, ik op volgende zangeres. Ja toch? Van de ene gaan we naar de andere toe. Dik je ja. En wat dacht je van haar dan? Zij is er ook bij.

Ai, natuurlijk blijven we niet alleen hangen bij de dames, hoor. Bij de female vocalisten. We gaan zometeen naar de male vocalisten ook. En mijn playlist werkt nog steeds niet goed hier. Dus een Hamapke Sunaila, geïmproviseerd een beetje. Maar mooi liggen, toch? Mooi liggen, Suna, toch? Geen enkel probleem. Ujala Radio, jij priest Suna Walo. Aapka Hamara Saat, Thora Deer Tokor. Nog een kleine 20 minuten, 25 minuten.

Laatste weekend van augustus, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Dobije Saaj ke program shuru hoga. Shanivar ke din aur atwar ke din bhi Dobije Saaj ka program shuru hoga. Zaterdag gaan we door van 12 uur, nee, van 2 uur in de middag tot 1 uur in de ochtend. En zondag gaan we door tot 12 uur. Barabé.

Sanjay Jodha, live on stage tijdens Brazza Fest. Met exclusive. En natuurlijk gaan we Sanjay vragen om dit nummer helemaal live ten gehore te brengen. Natuurlijk, ja. Het hoort erbij. Rehina, Reham.

Wat een heerlijke zanger. Sanjay Jodha. With exclusive live on stage. It is Braza Fest. Namna niet door het jaar, maar hamen man karega i ganwa jam sunila altijd. Heb ik meteen de neiging om te gaan dansen. Hamen man kare direct op een partner pakkerke om op de dansvloer romantisch te dansen. Toe aye, Braza Fest met ook een pura moka hamlok debe na checken. Toen na Sharmaye, want het is jouw feest. Toen gewoon Braza karke khoop nachiye. Kyun nahi? Sanjay Jodha live on stage. Braza Fest pe. Toe aye. Check it out. BrazaFest.nl. Isai tu apan karta kiniye? Sasta me.

Yes. Mr. Black. Mr. Black met Express. Live on stage. En hoe reageer je? Natuurlijk. Express, wie reageert?

Oké, ik ga toch eventjes moeten herhalen hoor. Umar en Squads. Umar en Squads. Umar ke saath, Guyana ke saath. Featuring Tira. Tira bhi ook sab ke saath rahega. Aur halchal karega ma on stage. Tu aaiye, tu dekhiye. Mukesh. Mr. Black Sanjana. Express ke saath. Live on stage. Sanjay en Randhir natuurlijk. Van Exclusive. En natuurlijk veel meer hoor. Zangers en zangeressen. Ik ga het ook al betalen. Jaldi. Anders ben ik 10 minuten lang bezig. De band met Kiran Kedar. Shivam Rajaram. Sujal Umrao. Soye Kesar. The Legends. Ibo Fasil Nizam. Or Kaijane Bay. Sarigama Records. Crew. Roshana. Rani. Sanihar. Afisha. Diamonds 2000. Abit Anupa Hans. Sensation V Rish Prashant ke saath. Wow. En dan al die dansgroepen nog erbij. Nachania, Varun Kajal, Lunda ke Naach, Say Yes to Dance, Shakti Dance, Desi Rhythm, Dil se Dance, Naach Nation, Shahid. Oké. Samen je echt kam hè? Kijk, dit is een klassieker hè? Deze ken je nog toch? Wie kent dit niet? Handje opsteken. Toen op een omri uithouw. Agar tu na jane hi wali. Dekh le to, alle vingers blijven omlaag. Wat een album is dit geweest, zeg. Wauw. The Juniors Live, Gansenhof, Belmermeer. Bahut dino ki baat hai yaar. Bahut hi purana. Volume 2, voor de mensen die het nog kennen. En deze man is erbij hoor. Umar Wahid Hussein. Natuurlijk met Umar en Squads. Live on stage tijdens Brassafest.

Omar live on stage weer de Hega Wampe Sunnevalo dus toke aan Wikpari. Je gaat genieten. We gaan terug in de tijd. En natuurlijk gaan we Omar vragen om dit nummer eventjes daar. Eventjes, ja, om Lucas Sunadega. Terug naar de Bijlmer. Tira. Tira is er ook bij. Omar gezat, ja. Zij zit niet in de band van Omar, maar featuring. Wordt leuk, wordt fun. Unachiga Ugaiga Umerkesa met Huyana, dat wordt een spektakel. Dat wil je niet missen. Nee toch? Je weet wat er gaat gebeuren.

0: Oké, we hebben maar heel weinig tijd over, dus dan mag je dat toch wel even zo naar weer opketchen. Snel, hè? Jaldi. Dan gaan we eruit. Kieran Kedar natuurlijk erbij. Miss Ansh erbij. Bichun erbij. Ai, deze man is erbij.
1: Thodi aise ya waise. Apni to jaise taise. Thodi aise ya.
0: Na lange tijd weer bij Ujala. Kieran Kedar. Ik verheug me erop. Hij heeft toch zijn eigen stijl, hè, Kieran? Op een stijlvol dekhaai ga londo abhi achha. Kapra apra pahin ke awe ga jabarjas. Hij is erbij natuurlijk met de band. Miss Ansh, Bichun, Kieran Kedar, Stephen Kedar. Stephen is volgens mij zijn broertje. Ja, toch? Toe je. Brassafest.nl. Score je tickets nu. Die staat ik telk dus nog 6 dagen. Toe ik dan sasta me pa'je. Tot 20 augustus toe kinle. Sasta me. Voor de mensen die een ooievaarspas hebben en in Den Haag wonen. Natuurlijk heb je dan een ooievaarspas. Toe leken je hebt een ooievaarspas. Aan de deur gewoon 50% korting toe kemiliga. Orkalieë. Ujala or gemeente Den Haag Milke. Die dekken die andere 50% voor jou. Dus ooievaarspashouders. Zeg het voort, vertel het aan elkaar in Den Haag. Toe aan je, Jortor zei je, wapen ter plekke. En ooievaarspashouders alleen aan de poort. Dus toen ga je wapen en je kwaripe aan de poort, dat toen kinsen kregen. Agen ze toen naar kinsen kregen met ooievaarspas. Maar daar ter plekke wel, 29 en 30 augustus. Abse Milenge. Tot zover de Brassafest special hier op Ujala Radio. Vandaag dus geen koffie en chai, maar binnenkort koffie en chai. Ham hopen die de komende dagen mee. Misschien in het weekend zelfs hoor, een extra editie. Want aanwege toch, aanwege Chijua. Brassafest, eind van de maand, 29 en 30 augustus. Gia Event Center, Den Haag Zuid mee. Toe aye. Hem lukken we aan bij een paar dekhoi, een bissaal hoi ga. Brassafest.nl. Dekhle direct, ga naar Brassafest.nl. Bye bye.

0: Live vanuit de Hoogstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Raad Odin, Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doe Johnny het toch.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hertog. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag. Weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. The Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur s'nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in Hertog. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoop Akizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa. Namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super Early Bird stickers voor fase 1, sold out. Uitverkocht, to Jan Hertog. Super Early Bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. NLB in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
4: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man afgelopen weekend. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. En Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land.

De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Vanaf Amersfoort Noord rijden er langzaam. Is extra druk op de A1 door de afgesloten A12 voor werkzaamheden in oostelijke richting. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide een kapotte auto. 20 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, een stukje verderop. Bij Zaltbommel de kop van 13 kilometer file. Vanaf Culemborg een kwartier vertraging. Rechterrijstrook van de A12 is dicht vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Er is daar een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens. Door controles vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to tayar hoja. To tayar hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan. Tujal dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.

Ujala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
3: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
4: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Full plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Our ha, to mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umar en Squats met Umar, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana Ram. Rani, Avisha, Sonier, Fardine en Vinay. Brassefest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Lilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Wakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utex.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Toe je toch? Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste 2 etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl.
3: Ujala Radio, रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए doorgaat hier. और हाँ, तू मांगेगा. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 160 kilometer file in het land op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 minuten vertraging. Het is extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting is afgesloten voor werkzaamheden. Kapotte auto op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De andere kant op 10 minuten vertraging bij Zaltbommel. A12 Duitse grens Arnhem. Vakantieverkeer onderweg vanuit de grens naar Duiven. 9 kilometer en een kwartier vertraging. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven. Dat is bij knooppunt Leenderheide. 10 minuten vertraging daar. En altijd nog 20 minuten oponthoud door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: U luistert naar Ujala Radio.

0: Yes, en dat is Desi Wine op Ujala Radio. En dit is het programma Stamppot natuurlijk. En we zitten weer klaar. Het is alweer woensdag.
1: Ja, we zijn er weer helemaal klaar voor.
0: Het gaat zo snel.
1: De tijd vliegt.
0: Het is heet.
1: Het is inderdaad heet.
0: Ik kan niet meer.
1: Mijn brein geeft soms error. Gewoon van, het is warm. Dat is dan mijn enige gedachte.
0: Je bent die iPhone die oververhit raakt, weet je wel. Zo'n time-out.
1: Doe even niks, totdat je weer afgekoeld bent.
0: Oh, ik heb het zo heet afgelopen dagen.
1: Ja.
0: We hadden het begin van de week dat het volgens mij eventjes niet 30 graden was. Maar voor mijn gevoel, ik koel niet af.
1: Nee, maar het huis en zo koelt ook niet echt af.
0: Nee.
1: Het is net weer een beetje lekker en dan weer hittegolf. En dan koelt het weer een beetje af en dan weer hittegolf.
0: Hoe zeggen mensen nog dat klimaatverandering niet echt is?
1: Nee, ja, ik snap dat niet.
0: Wat de herrie.
1: We hadden sneeuw en nu hebben we hittegolf. Wat bedoel je?
0: Ja, dus dat.
1: Extremer worden extremer en it's true.
0: It's true.
1: It's true.
0: Ja, maar ook het gras als je rijdt, zeg maar, langs de weg. Het is zo droog.
1: Gordroog.
0: Gordroog.
1: Nee, maar het is net als mijn benen. Ik smeer mijn benen niet genoeg en die zijn ook droog omdat het heet is.
0: Dat noem je batjouwbenen.
1: Ja.
0: Ja, batjouw.
1: Dat heb ik. Maar op een gegeven moment, als ik dan naar buiten ga in de zon, dan smeer ik zonnebrand en dan lijkt het allemaal weer goed.
0: Oh ja, zonnebrand is wel belangrijk.
1: Ja, mensen, smeer je SPF.
0: Ook al denken wij dat we natuurlijke bescherming hebben.
1: Nuh-uh.
0: Hebben we een klein beetje, maar je hebt nog steeds zonnebrand nodig.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Maar voor de mensen die zometeen naar buiten gaan,
1: ja.
0: Er is wel iets cools zometeen.
1: Ja.
0: En zometeen, dan moet je wel nu live luisteren naar de uitzending. Dus ja, woensdag is het vandaag. Dan heb je zometeen de zonsverduistering.
1: Ja.
0: Ik ben dus best wel excited. Want het is voor het eerst sinds 1999...
1: Zo.
0: Dat de show een grote zonsverduistering
1: is. Toen bestonden wij nog niet, luisteraars.
0: Precies, dit was voor onze tijd. We did not exist.
1: Nee.
0: En als je het beste wilt zien, moet je dus eigenlijk naar Spanje gaan.
1: Oh.
0: Daar heb je het beste. Maar
1: boek nu je vlucht. Nee,
0: precies.
1: Dat is al te laat eigenlijk. Ja. Helaas.
0: Het is net niet meer haalbaar.
1: Nee.
0: Maar vanuit Nederland kan je dus ook best wel goed zien.
1: Oh, nice.
0: En het begint dus om 7:15 of zoiets.
1: Mm-hmm.
0: Tot 8:00.
1: Mm-hmm.
0: Dus je hebt zometeen na de uitzending nog heel eventjes om ergens naartoe te gaan.
1: Ja.
0: En dus is best wel vet.
1: Ja.
0: En voor de mensen die dus geen... Je moet zo'n brilletje hebben om erin te kijken natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Want het schijnt heel, heel slecht voor je ogen te zijn.
1: Ja, je kan ook niet zomaar naar de zon kijken. Dus dat lijkt me logisch.
0: Ja. Maar voor de mensen die dat niet hebben... Geen bier... Een flesje gebruiken, zoals mensen vroeger deden in Suriname.
1: Ja, je was toch wel aan het chillen met een bierflesje. Maar het is wel er doorheen kijken, toch?
0: Nee, maar open je selfie-camera of zo, weet je wel. En ga er met je rug toe staan.
1: Oh ja.
0: Zodat je toch wel in je telefoon kan zien. Maar niet, niet dat je er rechtstreeks in kijkt.
1: Nee. Goeie tip.
0: Goeie lifehack, hè?
1: Ja, heel goed.
0: Ik heb erover nagedacht hoe ik dit zou doen.
1: Zijn ze prepared.
0: Want de brilletjes waren opeens echt vet duur geworden.
1: Ja, opeens wil iedereen dat natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is al 26 jaar niet nodig geweest.
0: Ja.
1: Dus opeens is het nu van, oh, we moeten het allemaal
0: we
1: hebben.
0: We gotta have it.
1: Nu.
0: Ja, vraag en aanbod ging los, man.
1: Ja.
0: Degene die dat verkochten, die hebben echt gekken.
1: Die hebben echt heel veel winst gemaakt opeens. Maar eerst heel veel jaar verlies, denk ik. Dus op zich, dat levelt elkaar uit.
0: Na de zonsverduistering, dan om 12:00 in de nacht, beginnen de sterren te vallen.
1: Ja, sterren, ook supermooi.
0: Ja, er is een hele regen, noem je dat.
1: Oh, dat is echt cool.
0: Ik heb dat nog nooit gezien. Ik ben zo excited.
1: Nachtje doorhalen. Kijk naar die lucht.
0: Go. Donderdag thuiswerken.
1: Ja, naar vallende sterren kun je wel gewoon kijken zonder een brilletje of een selfiecamera.
0: Ja, je hebt van 12 tot 4.
1: Zoiets,
0: in de ochtend.
1: Ja.
0: Dat is de window om te kijken.
1: Dus ga naar een plek waar weinig lichtvervuiling is. Want als je in een stad bent of zo, dan zijn er altijd lantaarns en zo. Dan kunnen je ogen gewoon veel minder zien dan normaal. Dus ga
0: als je
1: strategisch nadenken.
0: Ja.
1: Ga naar een dijk of zo.
0: Of een flat of zo, waar je een beetje hoogte bent.
1: Oh, dat scheelt ook.
0: Toch?
1: Ja.
0: Volgens mij helpt dat
1: dan. Na 20 minuten zijn je ogen echt gewend aan dat het donker is. Dus je moet ook eventjes op tijd gaan.
0: Wojo, weetjes?
1: Ja, wij komen met die feitjes.
0: Bijna alsof we slim zijn.
1: Nou, snel een liedje voordat mensen het gaan ontkrachten.
0: Dat we niet slim zijn?
1: Ja.
0: Oh.

0: En dat was natuurlijk Sensation en ook zij zijn erbij op Rassafest.
1: Uiteraard.
0: Wij zijn onze dansmoves hier al zittend aan het oefenen.
1: Ja, dat doen we elke week eigenlijk. Dat hoort er nu gewoon bij. Daar kun je vanuit gaan, luisteraars. Als wij muziek aan het luisteren zijn, wij bewegen mee.
0: En het is al zo heet. En dan zijn we ook nog aan het bewegen.
1: Ja, we maken het ook erger voor onszelf.
0: Ja.
1: Ach ja.
0: We zijn niet heel slim bezig.
1: Nee.
0: Maar wij hebben wel een vakantie geboekt.
1: Ja, jongens. Wij hebben iets in het perspectief, in het vooruitzicht.
0: Let's go. Ja. Wij zijn weer blij als mens.
1: Ja, ik moet zeggen, ik zit te klagen over de hitte. Maar ik ben wel echt als een zonnebloemetje ook al die zon aan het opnemen. En dat geeft allemaal dopamine.
0: Jij hebt echt die goede tan gepakt.
1: Ja.
0: Ik zie het gewoon aan jou.
1: Ja,

0: gepakt.
1: Ja, ik zie het gewoon aan jou.
0: Ja, ik heb ook van die streepjes waar mijn ringen altijd om mijn handen zitten, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat doet me echt goed. Doet me
1: en
0: echt
1: je
0: goed.
1: Hebt beveiligd, of beschermd,
0: ja.
1: Die ten gepakt.
0: Ja, ik heb altijd met die SPF.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dat is heel goed.
0: Maar meer dopamine omdat we op vakantie gaan, denk ik, dan van de zon nu.
1: Ja,
0: ik
1: absoluut.
0: Ik ben er echt al nu aan het aftellen.
1: Ik had iets nodig om naar vooruit te kijken, ja. Want ik had niks meer op de planning staan.
0: Nee, en dat is grimmig.
1: Ja.
0: Want waarvoor ben je dan geldjes aan het verdienen als je het niet uit kunt geven op
1: precies
0: een vakantie?
1: Dat. Ja. En het is niet eens echt... Nee, het is gewoon in Nederland. We gaan gewoon een weekendje weg.
0: Ja.
1: Naar zo'n vakantiepark ding.
0: Ja, gewoon ergens waar we nog nooit zijn geweest. Ergens richting de grens.
1: Ja.
0: Maar het voelt echt als vakantie. Maar we hebben ook al afgesproken, we gaan niks doen.
1: Ja.
0: We gaan niet zeg maar ergens heen om dan alles te bekijken. En naar musea.
1: Nee.
0: En activiteiten. Wij gaan films kijken.
1: Toen
0: koekjes bakken.
1: Toen wij gingen boeken, waren we ook moe. Zeg ja. Maar. Dus we hadden gewoon geen zin in dingen.
0: We waren gewoon toe aan chillen en niks doen.
1: Ja.
0: En ik heb er zoveel zin in.
1: Ik ben dus heel excited. Dat het, want we gaan in november. Het is heel ver weg. I know, we zijn gek. Maar we kijken er echt naar uit.
0: Ja. Hoeveel dagen was het nog in die app? Iets van 95 of zo?
1: Zoiets. maar 30.
0: Ja.
1: Maar het is dan al november. En dan is het lekker koud. En dan kunnen we een open haartje maken. Met een vuurtje. En lekker onze cozy trainingspakken en zo.
0: Ja.
1: Oh,
0: heerlijk.
1: Warme chocolademelk.
0: Ja. We kunnen iets bakken, koekjes of brownies of weet ik veel. En dan kun je ook 's middags even een klein wandelingetje doen in de kou. En dan kom je terug en is het lekker warm en cozy.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ben daar dus ook heel excited voor.
0: Ja, ik
1: ook. Ik hou echt van de zomer, maar ik kan ook echt genieten van de winter.
0: Ja, van de cozy dingetjes die je dan allemaal kan doen. Truien aan, ik hou ervan.
1: Niet als je moet werken in de winter.
0: Nee.
1: Dat is echt marteling.
0: Nee, maar dan word je wakker en is het donker. En dan ga je naar kantoor en is het donker. En dan kom je terug van kantoor en dan is het donker.
1: Ja.
0: Dat is gewoon heel grimmig.
1: Dat is heel grimmig.
0: Maar als je de hele dag chillt, ja.
1: Dan is het leuk. Dan kan je...
0: Licht of donker, maakt mij niet uit.
1: Nee.
0: Doet me niks.
1: Nee. Oh nee, maar wij waren ook zo blij geworden toen we eindelijk onze vakantie hadden geboekt.
0: Ja.
1: We hadden echt een happy dance gewoon tijdens het eten.
0: We zaten echt te stuiteren van, oh mijn god, we gaan. Maar het ging ook weer heel impulsief dat wij gewoon zaten te eten. En het was van, oh mijn god, we moeten echt ergens heen gaan, want ik kan niet meer.
1: Wij doen dingen altijd impulsief.
0: Ja,
1: dat is echt
0: al die
1: niet
0: tipjes
1: goed.
0: Van ons gaat van hot naar her. En dan opeens in een uurtje of zo is het geboekt.
1: Maar het gaat altijd goed.
0: Ja, we hebben altijd goede tijd.
1: We did not fumble once.
0: Nee, we hebben ook altijd
1: nog
0: goede
1: nooit.
0: Deal.
1: Ja.
0: Echt leuk voor ons.
1: Ja. Nog nooit gescamd.
0: Nee. Nee, zin in. Dus mensen, als je een beetje treurig bent, een beetje sip, boek een vakantie. Ga je goed zetten.
1: Dopamine.
0: Voorpret is een ding. Profiteer daarvan.
1: Ik ga niet genieten tot en met november.
0: Ja, precies.
1: Ook al doe ik verder niks.
0: Ik ga jou elke week appen van, oh mijn god, we gaan bijna.
1: Ja.
0: Ook al is dat nog niet, we gaan bijna.
1: Ik ga ook antwoorden, ja girl, pak je koffers in.
0: Ja, precies. Echt leuk voor ons.
1: Ja. Maar nee, je hebt het ook weer even gedeeld met de luisteraars.
0: Ja.
1: Kunnen ze blij zijn voor
0: ons. Kunnen ze meegenieten met onze voorpret.
1: Ja. Volgend liedje?
0: Ja.

0: Soms dan zie je iets met je eigen twee ogen waarvan je had gewild dat je het nooit had gezien.
1: Oh my god, ben je getraumatiseerd?
0: Ja, dit verhaal gaat ergens heen, maar eerst een kleine sidetrack. Okay. Ik kwam er dus laatst achter dat er een kikkersoort is die zijn kinderen zeg maar op zijn rug draagt. Dus er zitten een soort holletjes in zijn rug waar dan die kleine kikkertjes in groeien en waar ze dan later uitkomen. Toen dacht ik, dat had ik niet willen weten.
1: Ik had het ook niet hoeven te weten.
0: En toen ging iemand nog een foto laten zien. Toen dacht ik, dat had ik niet met mijn eigen twee ogen willen zien. Kan ik ze wassen? Kan ik dit vergeten?
1: Kan ik ze wassen?
0: Dat kon niet. Dat was geen optie. Dus bij deze is een kikker die zijn eigen kindjes in zijn rug zeg maar baart.
1: En waarom is dit gedeeld?
0: Dit is gedeeld omdat ik daarna nog iets anders zag. Nou ja, jij zag iets waar je me over vertelde en waar ik ook in shock van was.
1: Ja.
0: Je hebt online iets waargenomen.
1: Ik heb online iets waargenomen toen ik aan het doomscrollen was natuurlijk op Instagram.
0: Zo gaat dat.
1: Want dat is mijn uurtje therapie die ik nodig heb.
0: Ja, even gratis dopamine ophalen.
1: Maar ik zag dus een filmpje en dit werd opgenomen bij Hoge Catharijnen in Utrecht. Mm-hmm. Het winkelcentrum ding daar. Mm-hmm. En het waren gewoon mensen van like, onze leeftijd. Gewoon 25, 30. Ja. Gewoon mensen die nu groot zijn, zeg maar.
0: Gewoon grown-ass mensen.
1: Grown-ass mensen. En de vraag was, hoe vaak douche jij per week? En ik dacht, dit is een gekke vraag om te stellen, toch? Ja. Dus laat me even kijken wat mensen antwoorden.
0: Ja.
1: En dat brengt ons eigenlijk ook direct bij de exposing vraag.
0: Ja.
1: Hoe vaak douche jij per week? Ik zou zeggen, minimaal 2 keer op een dag.
0: Zo.
1: 1 keer in de ochtend, 1 keer in de avond. Mm. Als het heel heet is. En liefst ook nog een keer tussen de middag.
0: Ja.
1: maar gewoon kort. Like 2-3 minuten even afkoelen.
0: Ja.
1: Maar sowieso 1 keer in de ochtend voordat de deur uitgaat, zeg maar. En 1 keer in de avond voordat je je bed ingaat.
0: Ja.
1: Dat is voor mij logisch.
0: Ja, dat is echt waarmee je bent opgevoed of zo.
1: Toch?
0: Ja, ik ga sowieso minstens 1 keer per dag.
1: Okay.
0: En dan hangt het een beetje af van de activiteit of zeg maar wanneer ik daarvoor heb gedoucht. Zeg maar of dat 's ochtends is of 's avonds. Maar ik hou mijn bed altijd wel heel schoon. Dus ik heb het gevoel dat ik dan niet vies word.
1: Okay.
0: Maar stel het is echt bloedje heet zomers, dan ook 's ochtends.
1: Ja, toch?
0: Want anders voel ik me gewoon vies. En als ik me vies voel, dan ben ik ook niet aardig. Zeg maar. Dus ik moet gewoon best
1: wanneer
0: wel schoon zijn.
1: Oh.
0: Maar ik ben nu bang voor de antwoorden van de mensen in Utrecht. Wat heb jij waargenomen met je ogen?
1: Dus kijk. 1 keer op een dag, 2 keer op een dag, allemaal fijn, toch?
0: Mm-hmm.
1: Dat is allemaal prima.
0: Ja.
1: Maar soms hoor je mensen die dan zeggen, ja, soms sla ik een dag over. En dat vind ik al lastig.
0: Ja.
1: Want waarom zou je een dag overslaan?
0: Ja.
1: En dan heb je gewoon dingen gedaan buiten.
0: Ja, je bent gewoon buiten het huis geweest.
1: Precies.
0: Je weet niet wat daar nog meer is geweest.
1: Je bent gewoon naar de supermarkt geweest waar mensen zijn en andere dingen. Dus dat vond ik al lastig. Toen had ik er al moeite mee. Mm-hmm. Maar het filmpje ging verder natuurlijk.
0: Ja.
1: En toen was het, soms 2-3 keer in de week. Beetje afhankelijk. En dan was gewoon de vraag, maar hoeveel vaak sport je dan? Ja, 4-5 keer in de week.
0: Wat?
1: En dat waren dan gewoon mensen die na het sporten gewoon niet zo het bed ingaan.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Nee, ik krijg een kippenvel van.
1: En ik heb dit niet verzonnen.
0: Gadver.
1: Ik heb dit niet verzonnen. Ik heb dit
0: Iemand heeft dat met chest gezegd.
1: Waargenomen.
0: Iemand heeft dat echt met chest gezegd.
1: Met chest.
0: En die vond dat niet raar.
1: Echt niet gewoon.
0: Na het sporten niet douchen is crimineel.
1: Wat bedoel je? Je doucht maar 2 of 3 keer in de week.
0: What? Dat vind ik ook wel. Ja, goed. Wow.
1: Nee.
0: Wow.
1: Ik ben er gewoon echt stil van geworden.
0: Ja, ik ook.
1: Dus ik was van share, want dit moet gedeeld worden.
0: Hier moeten we het even over hebben.
1: Ja.
0: Oh my god. 2 of 3 keer in de week.
1: Zo smerig.
0: Nou moet ik zeggen, ik was niet elke keer dat ik douche mijn haar.
1: Nee, maar dat is valid.
0: Want daar heb ik gewoon simpelweg de tijd niet voor en de energie niet.
1: En geld niet voor, want dan moet je elke keer shampoo kopen.
0: Zo, dan ben je echt klauw met geld kwijt. Maar gewoon even afspoelen.
1: Minimaal.
0: 2-3 keer in de week.
1: Koop zeep ergens.
0: Alsjeblieft. Oh mijn god.
1: Is van ik spruit deo. Is van deo helpt niet.
0: Nee, als je vies bent, ben je vies.
1: Je moet douchen.
0: Desinfecteer jezelf.
1: Baden met zeep.
0: Met stromend water.
1: Ja.
0: En een schone handdoek alsjeblieft.
1: Maar ik vond dat echt crazy toen ik dat hoorde.
0: Dat snap ik.
1: Ik was er echt
0: Ik zou er ook even stil van zijn.
1: Ik was
0: en een beetje trillingen krijgen. Want dat had ik net ook fysiek.
1: Maar nu wil ik dus mensen ook niet meer zomaar een hand geven. En zo. Kijk, het is niet dat ik smetvrees heb. Maar
0: ja, wel een beetje dan.
1: Ja, en dan in alle eerlijkheid, dan geef ik nog liever de allochtoon wel een hand, zeg maar, dan de Nederlander. Want iedereen die in dat filmpje niet elke dag ging douchen, was Nederland. Het was gewoon Wim.
0: Heel grimmig, heel grimmig.
1: Ja, dus misschien ben jij de uitzondering, Leo. Maar
0: ja, ik weet niet hoor. Ik hou van douchen. Ik vind het ook gewoon lekker.
1: Ik kan dus heel goed nadenken onder de douche.
0: Ik ook.
1: Dan gaan mijn hersenen gaan gewoon in een speciale modus of zo.
0: Ja, maar dat is ook omdat je zo routinematig gewoon alles zeept en zo, dat je hoofd dan met iets anders bezig kan zijn.
1: Ik vind dat zo.
0: Dat is heel lekker.
1: Dat is gewoon. Oh.
0: Ja, en daarna ben je weer schoon en je ruikt weer helemaal fris en fruitig.
1: Ja.
0: En dan is het weer allemaal leuk.
1: Vooral na een everything shower. Oh. En je hebt net schone beddengoed en zo.
0: Ja, dat is zo lekker.
1: De mannen begrijpen dit niet. Maar de girlies onder ons, die weten hoe het voelt.
0: They will know.
1: Echt peak happiness.
0: Ja, facts.
1: Peak happiness is ook dit liedje.
0: Oh, let's go.
1: Gaan we door?
0: Ja.

0: Weet je wat ik vorige week aan het doen was?
1: Nou,
0: boekenclub.
1: Girl! En zoveel dingen lijken zoveel op elkaar. Ja. En is sommige dingen echt gewoon totaal niet.
0: Nee, gewoon dit is totaal. Één van die verschillen.
1: Hoe bedoel je boekenclub?
0: Nou, ik heb dus op werk een groepje collega's en we houden allemaal heel erg van lezen. Dus we zaten elke keer in de pauze ook van wat lees jij dan en wat vond je ervan? En oh, die heb ik ook gelezen.
1: En dit zijn collega's van jouw leeftijd?
0: Ja. Ja, gewoon. Allemaal mijn leeftijd. Van zeg maar 23 tot, nou, 28, 30 of zoiets.
1: Oké, dus die allemaal deze eeuw zijn geboren gewoon. Ja. En gewoon jong zijn.
0: Gewoon jong zijn. Gewoon ook andere hobby's hebben, maar ook gewoon heel erg houden van lezen. En toen dachten we van, moeten we niet gewoon een boekenclub starten? En dat zijn we toen gaan doen.
1: Cute aan de ene kant en zo raar gewoon. Ja. Hoe bedoel je?
0: Nou ja, eens in de maand ongeveer. Eens in de maand, 6 weken. Dan gaan we gewoon met z'n allen ergens zitten. Gaan we borrelen. En dan gaan we het in eerste instantie over het boek hebben. En het is altijd leuk als je dan een boek hebt waar de meningen over verdeeld zijn. Want dan kun je discussiëren.
1: Okay.
0: Dat mensen echt 5 sterren hebben gegeven. En dat sommige mensen echt zeiden van nee, ik vond er echt niks aan. En de schrijfstijl was stom. En de karakters waren stom. En het plot was voorspelbaar. En dan heb je gewoon hele grappige discussies daarover.
1: Ja, maar je moet wel erover praten dan, toch? Zeg maar, dat is het hele idee van een boekenclub, toch?
0: Ja, dus dat doen we dan ook. Ja.
1: Kijk, het is maar net wat je leuk vindt in het leven.
0: Ja, maar het is wel gewoon ook borrelen. En daarna praat je over gewoon allemaal andere dingen. Maar ook dus over een boek. Want soms zijn er ook best wel interessante thema's. Bijvoorbeeld Threadwives ging laatst een boek over. Dus vrouwen die weer heel erg teruggaan naar originele genderrollen. En dan hadden we daar een heel gesprek over. Van wat zou je zelf doen? En vind je dat ze het goed hebben omschreven in het boek? En hoe wordt er dan mee omgegaan? En dan heb je gewoon best wel een interessant gesprek over.
1: Oké, maar dat is oprecht interessant.
0: Ja.
1: Het is niet, ik dacht jullie lezen gewoon weerwolvenboeken of zo, zeg maar. En hebben het erover.
0: Nee.
1: Oh, okay.
0: Nou, soms zijn het echt onzinverhalen. En soms dan gaat het over magie. En soms dan zijn er draken. En soms dan gaat het dus over genderrollen. En soms dan gaat het over, verzin het. Van alles.
1: Oké, dat vind ik wel grappig.
0: Dus je hebt dan een keer een heel random gesprek over een onderwerp waar je het anders misschien niet zo snel over hebt.
1: Ik denk dat ik boekenclub ongeveer 1,5 week zou volhouden.
0: Ja, maar in 1,5 week heb jij nog niet eens het boek gelezen.
1: Daarom.
0: Maar lezen is goed voor je, hè?
1: Ja, maar ik lees wel, maar gewoon geen boeken.
0: Ja, oké.
1: Ik lees gewoon elke dag mijn NOS-app helemaal.
0: Ja, jij leest alleen het nieuws.
1: Ja. Ja.
0: Korte aandachtspannen, hè? Wat, hè?
1: Nee, geïnformeerd lezen, zeg maar. Ja. Ik wil niet zomaar lezen.
0: Ja, oké.
1: Daarvoor heb ik geen tijd.
0: Van boeken kan je ook heel veel leren.
1: Gender,
0: maar het is sowieso dat dingen weer van vroeger weer terugkomen, hè?
1: Ja.
0: Boekenclub is weer een ding. Mensen lezen weer heel veel.
1: Ja, gewoon en echt ook boekenwinkels ook en zo.
0: Ja. Ja.
1: Ik vind dat wel interesting.
0: Die zijn natuurlijk nooit verdwenen, maar het is nu ook echt wel weer de jonge generatie die ook gaat.
1: Ja.
0: Ik was ook laatst bij die boekenmarkt in Deventer, die dan 1 keer per jaar is.
1: Oh.
0: En daar waren ook gewoon echt veel jonge mensen. Niet alleen maar oude mensen.
1: Cute.
0: Ja.
1: Wat is de verdeling?
0: Oeh. Nou ja, ik denk dat echt de helft wel ook onder de 50 was.
1: Oké.
0: En er waren ook heel veel standjes met hele oude dingen. Echt strips van vroeger en zo. Echt super oude bijbels en dat soort dingen. Maar ook gewoon echt nieuwe boeken. Dus dat was echt heel leuk.
1: Maar ook meer dingen van vroeger komen terug, toch?
0: Ja.
1: Ik zag mensen laatst met een iPod lopen. Echt zo'n
0: iPod?
1: Ja.
0: Oh my god.
1: Die wilden dus wel muziek luisteren, maar niet de prikkels van hun telefoon hebben. En die wilden gewoon alleen het muziek hebben.
0: Ja, snap ik.
1: En die hadden gewoon ook zo'n ouderwets oortje met draad. Zeg maar.
0: Ja.
1: Die waren gewoon aan het viben.
0: Ja. Ik was laatst op vakantie en toen hadden we zo'n wegwerpcamera mee dat je dus een foto maakt. En dat je niet weet wat voor foto je hebt gemaakt tot je het laat ontwikkelen.
1: Laat ontwikkelen helemaal?
0: Ja. Echt met zo'n fotorolletje wat ze dan ergens, weet ik veel, in vloeistof doen en ophangen in een donkere kamer. Ik weet het niet precies.
1: Magic.
0: Ja, en dan weet je dus niet wat voor foto je hebt gemaakt in plaats van dat je er 600 maakt en dat je dan de leukste eruit kan kiezen.
1: Ah,
0: dus dat is ook weer een ding, zeg maar Polaroid camera's.
1: Ja.
0: Echt leuk. Mensen zijn ook weer met platen aan het verzamelen met platenspelers en zo.
1: Ja.
0: Dat is ook weer een ding.
1: Wij hebben echt nog een hele collectie liggen aan platen natuurlijk.
0: Mijn pa die had zieke spijt dat hij die van hem jaren geleden allemaal een keer had weggegeven of verkocht.
1: Oh,
0: ja,
1: nooit
0: die was daar een beetje zuur over.
1: Ja, ja, dat begrijp ik wel.
0: Ja.
1: Maar ook bioscopen en zo, dat is ook weer helemaal in.
0: Ja?
1: Ja.
0: Was dat ooit niet in?
1: Ik denk dat een tijdje echt heel weinig mensen naar bios gingen.
0: Maar was dat ook met corona dan?
1: Nee, al gewoon daarvoor, zeg maar. Ik denk toen ik 12, 13 was. Voor mijn gevoel gingen toen mensen echt heel weinig naar de bios.
0: Ah, oh, dat weet ik niet zo goed. Ik zal het onthouden.
1: En nu hoor je echt heel veel mensen die zeggen dan nee, ik ga. Of jongeren, zeg maar, onze leeftijd. Mm-hmm. Die dan zeggen nee, ik ga niet naar de bios. Maar ik ga niet thuis streamen. Maar ik ga hem juist in de bios zien.
0: Ja.
1: In het originele ding, zeg maar.
0: Grote doek. Is toch leuk?
1: Ja.
0: Maar oh mijn god, snacks bij de Bills zijn zo duur.
1: Bro!
0: Zo duur!
1: Crimineel.
0: Ja, daar maken ze echt geld op.
1: Ja, maar ze vragen het gewoon. Ze lokken het gewoon uit dat je dingen gaat smokkelen.
0: Ja, ja. Hoe dat bedoel is je? Gewoon expres.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is.
1: Zolang
0: weet je? Er komen ook andere dingen terug hè, die ik niet zo leuk zijn.
1: Oh, wat dan?
0: Vooral kleding. Dat heb je natuurlijk vintage is een ding. En kleding gaat altijd door cycli. Dus eerst is het hele strakke low-rise broeken. En dan is het weer zo wijd mogelijk. En high-rise en weet ik veel. En nu zijn we weer in die soort van skinny jeans. Hele lage waist broeken.
1: Oh, die low-rise
0: ja,
1: dingen.
0: Ja, ik kan dat niet. I can't. Ik vind dat heel taai.
1: Ik vind het soms gewoon een beetje ordinair.
0: Ja.
1: Ik weet niet.
0: Ik vind het ook lastig.
1: Ja. Maar ik heb meer moeite met echt die strakke skinny jeans dan die low-rise.
0: Vooral bij mannen.
1: Ja. Ik vind er echt moeite mee.
0: Ja, vind ik ook lastig.
1: En kleding
0: ook raar.
1: Oh, die scarves zijn ook helemaal terug, weet je
0: ja,
1: wel?
0: Ja, maar dat vind ik oprecht wel leuk. Dat is wel gezellig.
1: Honestly, ik denk echt dat ik dat kan poelen, zeg maar.
0: Ja, ik denk
1: maar
0: ook dat je dat kan hebben.
1: Mijn mama kan het hebben.
0: Oh,
1: mijn mama heeft
0: kan
1: echt
0: dat heel
1: veel.
0: Goed hebben.
1: Mama heeft echt de hele lade vol met van die scarves.
0: Maar als je mama het kan hebben, kan jij het ook hebben.
1: Ik ga bij mama tips vragen.
0: Ja, tips van mama.
1: Nu direct?
0: Ja, dat lijkt me heel goed idee.

0: Jaya die kwam dus van de week heel trots naar mij toe, omdat ze iets had bedacht.
1: Ik was slim geworden.
0: Ja, ze had opeens een gedachte en je zag het lampje gewoon branden boven haar hoofd.
1: Ik voelde me echt heel goed daarna.
0: Ja.
1: Ik was echt blij met mezelf.
0: Je hebt het ook met de wereld gedeeld en nu dus ook met de radioluisteraars.
1: Ja, we hier hebben luisteraars iets aan.
0: Ja.
1: Ik ben altijd degene die wordt gestoken door muggen.
0: Ja, klopt.
1: Altijd. Ik word altijd vies gezet.
0: Ja, ze pakken altijd jou.
1: En toen zat ik laatst achter mijn bureau. Mm-hmm. En toen zag ik opeens een muggenbult op mijn arm. En ik zag in mijn ooghoek zo'n pimpelpatch liggen.
0: Ja.
1: Weet je wel? Van die dingen die je op je gezicht zet gewoon.
0: Ja.
1: En ik dacht, gaat dit werken?
0: Ja.
1: En ik dacht, ja, dit gaat werken.
0: Het gaat al dat gif van die mug, whatever, zo eruit trekken.
1: En er gaat in ieder geval iets overheen, waardoor je niet er tegenaan komt. En
0: dat elke keer stoot, want dat is zo vervelend.
1: Juist. Dus ik dacht, dit gaat werken.
0: Ja.
1: Dus ik die pimpelpatcher op. Die eerste, die was echt smerig. Ja. Want er kwam allemaal stof uit, toch?
0: Oh, godver. Maar dan werkt het wel.
1: Het werkt wel. En toen had ik dus die tweede erop gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Dezelfde dag weer. En toen hebben ze het was gewoon helemaal weg.
0: Ja.
1: Het is een heel klein bultje die niet jeukt. Ja. Het wordt geen pigmentvlekje, gewoon niks.
0: Nee, je ziet helemaal niks ook meer aan je arm, maar het zat.
1: Nee.
0: Dat is echt heel goed.
1: Ik was zo blij met mezelf.
0: Dat was echt level 100 IQ.
1: Ja.
0: Super slim.
1: Ja. Maar zo zijn er wel meer van die hacks.
0: Ja.
1: Ik vind het dus heel vervelend, bijvoorbeeld om mijn kleren te strijken.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb er echt een bloedhekel aan.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hang het meestal gewoon op in de badkamer.
0: Ja.
1: En terwijl je gewoon aan het douchen bent, dan komt er zo stoom, weet je wel. En dan wordt het
0: en
1: gewoon
0: dan door de zwaartekracht, ga gewoon die kreukels eruit.
1: Dat soort lifehacks vind ik interessant.
0: Ja, dat is echt heel nice.
1: Ik weet niet of mensen lifehacks gebruiken.
0: Ik ook niet. Maar ik zag dus eentje, want we gingen even kijken of we nog meer goede tips hadden. Om gewoon bevroren druiven in je drinken of zo te doen. Zodat in plaats van een ijsblokje. Want dan wordt het dus niet waterig. En kan je daarna gewoon nog fruit eten ook.
1: Wajo?
0: Dat zou voor mij werken, want ik eet niet genoeg fruit. Maar als het is om mijn drinken koel te houden en daarna heb ik druiven.
1: Sure.
0: Might as well.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Twee vliegen in één klap. Dat is een hele goeie.
1: Ja. Ik heb dus in de ochtend dat ik altijd een schijfje citroen of zo in mijn waterfles doe. Want dan heeft het een beetje smaak.
0: Mm-hmm.
1: Anders moet ik gewoon simpel water drinken. Dat vind ik niet stom.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb nu als lifehack bedacht dat ik al mijn citroendingetjes alvast snij en in de vriezer zet. Weet je wel? Zodat ik al niet zo'n ijsklontje eruit hoef te halen.
0: Zo slim.
1: En het is toch water. Dus mijn water mag verwateren.
0: Het kan niet waterig worden, want het is water.
1: Precies. En dan zitten er gewoon zo'n citroentjes. En dan hoef ik dus niet elke ochtend een citroen te pakken en te snijden en weer terug te zetten in de koeling.
0: Oh, dat
1: dan
0: is ook heel slim.
1: Dan zo'n ijsblokje.
0: Dat is ook heel slim.
1: Zie je?
0: En wat mijn pa altijd doet, ik zit hier te kijken naar een tafel vol met kabels natuurlijk, omdat we hier radio aan het maken zijn. Voordat je iets gaat veranderen aan die kabels, of je gaat een nieuwe kast maken, of je gaat iets nieuws ophangen, foto maken van hoe het zit.
1: Dat is echt zo handig.
0: En dan kan je daarna altijd nog terug naar hoe het was.
1: Ja.
0: Dat is net zoals als je Rummy Cup speelt en je gaat een hele lijpe move doen. Eerst even foto maken van hoe het was, als je niet zeker weet of het uitkomt. En dan kan je altijd nog terug naar hoe het was.
1: Dat is wel echt slim.
0: Ja, dat doen wij altijd. Ik heb dat ook heel erg meegekregen.
1: Ik bedenk dat dus altijd te laat.
0: Ja, als dan ligt de helft er al uit en dan is het
1: En dan is van, hoe was dat dit ook alweer?
0: Hoe
1: en
0: was het ook alweer? Ja, true.
1: En dan is het eigenlijk al te laat.
0: Ja.
1: Waar ik ook altijd een hekel aan heb, is als mijn ogen gaan tranen als ik uien moet snijden.
0: Ja.
1: Dat heb ik echt zo snel.
0: Ja.
1: Gewoon dat ik pak dat ding en het begint al gewoon.
0: Ja, maar het is ook, er staat er iemand naast en die heeft dan van niks last.
1: Precies. Maar er is dus een hack. Als je eerst je uien in de koeling zet en ze dus koud zijn, dan komt er dus minder damp vrij. Dus minder dingen die in je ogen prikken.
0: Oh,
1: goed,
0: dus je moet gewoon je uien in de koeling doen.
1: Ja.
0: Wow.
1: En ik heb er dus ook een hekel aan als mijn handen ruiken naar knoflook.
0: Mm-hmm.
1: Want het blijft er echt gewoon 4 dagen in zitten. Je kan mij niks vertellen.
0: Ja.
1: Dat is echt smerig. Maar als je dus meerdere knoflookteentjes hebt en je zet het in een bakje en je schudt het bakje, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dan pielt hij een soort vanzelf.
0: Oh, dat hoef je niet met je handen te doen.
1: Ja.
0: Oh, beter.
1: Dan moet je alleen dat bovenste ding, weet je wel, dat bruine, moet je even afsnijden.
0: Ja.
1: Maar je hoeft hem niet zelf te dingen doen.
0: Ah, dat is ook een hele goeie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat kan
0: potselen. Er is ook een hack die bij mij nooit werkt. Dus ik ben benieuwd, luisteraars, laat weten of dit bij jullie wel werkt. Als je een eitje breekt en er gaat een stukje van de schil bij het ei, dan zeggen ze altijd, ja, je moet het met een ander stukje van de schil dan eruit vissen. Want dan glijdt het niet zo telkens tussen je vingers door of langs het lepeltje of zo. Bij mij werkt dat nooit.
1: Ik wist niet dat dat een hack was. Ik heb dat nooit geprobeerd.
0: Omdat stoot elkaar dan niet af of weet ik veel, er is een reden dat dat werkt.
1: Huh.
0: Maar bij mij werkt dat dus niet. Dus ik ben benieuwd of dat een scam is of dat het wel werkt.
1: Ik ga hierover nadenken en ik kom hier volgende week op terug.
0: We moeten gewoon iets bakken. En dan kunnen we het testen.
1: Say less, homie. Yeah.
0: Dit komt helemaal goed.
1: Als we naar dit liedje gaan, dan kunnen we ondertussen even alvast wat dingetjes klaarzetten.
0: Ja, is goed.

0: Yes, en dit was Soojal natuurlijk. En ook hij is aanwezig op Brassafest.
1: Oh mijn god, en wie van de leuke artiesten zijn er niet?
0: Geen één, we hebben ze allemaal.
1: Ja.
0: En ik ben zo excited. Ja. Ik kan echt niet meer wachten gewoon.
1: Het wordt echt leuk.
0: Want nu gaat het echt snel. Nu is het al gewoon over
1: het is al bijna.
0: 2-3 weekjes.
1: Ja.
0: 3 weekjes.
1: Mensen, lock in op die tickets alsjeblieft.
0: En ze moeten het snel kopen.
1: Ja.
0: Voordat we weer naar de volgende fase gaan.
1: Ja.
0: Dan gaan de prijzen weer omhoog.
1: Ja, dat wil je niet. Nee. Wees slim.
0: Koop
1: Wees
0: die tickets Wees slim. Nu.
1: Ja,
0: ik ben zo excited.
1: Nu.
0: Ja.
1: Ik ook. Ik ben zo blij dat ik denk dat we ook wel even irritaties kunnen doen zonder echt boos te worden.
0: Zo blij?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ik word blij van die muziek, dus dan is alles meteen leuker, toch?
0: Toch?
1: Ja.
0: Ik ben zo
1: blij. Zelfs mijn irritatie die me wel echt bij de strot grijpt. Want kijk, ik was naar de kapper, toch?
0: Oh jee.
1: Een tijdje terug. En mijn voorste plukjes bij mijn gezicht, maar bij mijn voorhoofd, hadden best wel kort geknipt.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment dan komt het op die irritante lengte dat het precies in je oog gaat. Maar elke keer gewoon precies in mijn oog.
0: Maar
1: en dat
0: een bril.
1: Is zo irritant. Ja, maar ik heb die bril ook niet altijd op.
0: Oh.
1: Want soms dan heb ik genoeg gezien, toch? Dan ga ik toch niet die bril opdoen.
0: Jij zegt dat echt heel vaak.
1: Ja.
0: Ik heb te veel gezien.
1: Ja, ik heb genoeg gezien. Dan zet ik mijn bril af.
0: Ja.
1: Tja, ik heb helemaal niet zulke slechte ogen. Het is alleen veraf kan ik niet heel scherp zien, soms. Maar goed, dan zit dat haar in mijn ogen. Dan denk ik, oh mijn god. En dan heb ik van die hele kinderachtig van die speldjes zo in. Om die twee plukjes zo naar achter te hebben. Net als wat baby's altijd hebben. Als ze nog maar heel weinig haar hebben. Eens zo'n staartje met haar zo recht omhoog op hun hoofd. Zo voel ik me dan.
0: Ja, zo ziet het er ook uit.
1: Ja.
0: Ik kan het bevestigen, want dat heb je nu.
1: Ja, dat is precies wat er nu gaande is.
0: Ziet er ook echt...
1: En ik ben echt aan het wachten tot mijn haar voorbij die lengte is. En dat het weer gewoon normaal zit. Maar
0: jij ziet er nu ook gewoon jonger uit dan soms 16-jarige meiden, weet je wel.
1: Ja, dat ik echt denk, hoezo? Waarom gebeurt mij dit?
0: Ja.
1: Ik ben echt aan het wachten tot het weer lang genoeg is. Dat was mijn irritatie.
0: Vies gezet
1: worden
0: door je
1: kapper. Want hoezo zit het in mijn oog?
0: Ja.
1: Hoezo was het zo kort?
0: Ja.
1: Voor wie was dat leuk? Niet voor mij. Niet voor mijn voorhoofd. Niet voor mijn ogen.
0: Denk je dat kappers dat expres doen gewoon?
1: Ja, weet ik niet. Of zouden ze echt elke keer een optie hebben?
0: Nee, toch? Zo
1: dat kan toch niet?
0: Nee, je hebt er gewoon voor gestudeerd.
1: Ja.
0: Je kunt dat gewoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ook soms dan kan je toch zelf zoiets hebben van nee, het mag wel iets korter. Dan moet een kapper gewoon zeggen nee, het kan niet iets korter.
0: Je gaat het niet leuk
1: het
0: vinden.
1: Het gaat niet leuk staan en het gaat in je oog komen.
0: Ja.
1: En dan denk ik, oké, dat zijn goede argumenten.
0: Ja.
1: Laat me dat niet doen.
0: Ja.
1: Maar nu is het wel, ja goed, dat is mijn irritatie.
0: I get it. It's very valid.
1: Ja.
0: Ik ben nu ook al 2 keer achter elkaar vies gezet door de kapper.
1: Ja.
0: Dus ik vind het niet meer leuk het leven gewoon.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar je moet wel gaan, want anders is je haar dood.
0: Ja, dus dat.
1: Ja.
0: En je kan maar zoveel doen met olie.
1: Ja, op een gegeven moment is klaar. Ja.
0: Ik ben vandaag ook met een milde irritatie hier gekomen.
1: Oh, Jaya is hier met een milde irritatie. Dat is volgens mij het eerst in 3 seizoenen dat zo is.
0: Nee, maar het is wel een hele irritante.
1: Mm.
0: Je hebt toch die glazen flesjes waarin saus komt.
1: Ja.
0: Die je gewoon haalt.
1: Gewoon knoflooksaus of zo.
0: Gewoon knoflooksaus, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Cocktailsaus, ik weet niet wat allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Maar die dingen kan je niet doseren.
1: Nee.
0: Er komt of niks uit.
1: Ja.
0: En dan geef je één keer zo'n klap op de achterkant. Ja. Weet je wel. En dan komt er een hele klodder uit. Gewoon.
1: Dan komt alles.
0: Ja.
1: Oh, dat is zo vervelend.
0: Ja, dus nu ook als ik saus moet pakken, dan zeg ik altijd tegen iedereen, wacht eventjes, kijk eerst hoeveel er bij mij uitkomt. En dan pak je van mijn bordje.
1: Ja.
0: Dan je kan scoop it up.
1: Ja.
0: Want het werkt niet anders.
1: Het gaat sowieso te veel zijn.
0: 100%.
1: Ja.
0: Maar ik vind dat, hoezo is dat zo?
1: Maar dat is ook zonde.
0: 100%.
1: Maar ik snap ook niet waarom het in glas komt. Want plastic kunnen ze tegenwoordig ook goed recyclen. Dus hoezo?
0: Ja. Echt, maar je kan het niet doseren.
1: Nee,
0: het komt
1: gaat.
0: Gewoon.
1: Het is
0: gaat.
1: Ook altijd net te dik om gewoon er rustig uit te stromen. Het gaat in één keer wham.
0: Ja, en in reclames gaat het goed. Maar dat is niet echt.
1: Ja. Sowieso nep.
0: Nee, het gaat nooit vloeiend zo uit het flesje. Het is klodders.
1: Ja, lelijk is dat.
0: Ik vind dat heel irritant.
1: Ja, snap ik.
0: Dus dat was mijn irritatie. Die wilde ik even gedeeld hebben.
1: Ja, dat snap ik.
0: En inmiddels is het ook alweer tijd om afscheid te nemen.
1: Oh, de tijd is weer voorbij gevlogen.
0: Het gaat snel.
1: Ja.
0: Wij gaan koekjes bakken.
1: Ja, doei.
0: En naar de zonsverduistering kijken. En naar de vallende sterren.
1: We hebben veel te doen.
0: Oh my god, we're busy out here.
1: Ja, we hebben echt druk leven.
0: Ja. Druk maar leuk, heeft iemand mij laatst verteld.
1: Ja, thanks.
0: Let's go. We gaan met deze afsluiten.
1: Ja.
0: Van Exclusive. Deze is ook super gezellig.
1: Ja, let's go.
0: Tot volgende week.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was Stamppot op Pujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kef.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora
5: Khan. Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Mai Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Braza Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super Early Bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super Early Bird tickets voor fase 2, Abituk Tugaritseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, Super Early Bird tickets. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wallet, door Shadi Hone Wallet. Ja, Kizika Moenes als kaar heet. Ujala Radio voor vermaak op deze keer. Andere vermaak voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in ons land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afsluiting van de A12 voor werkzaamheden dit weekend in oostelijke richting. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond. Er is een auto met caravan geschaard. 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. 20 minuten op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file door de grenscontroles. En een spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A67 dicht vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Vanaf Zomeren 3 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer. Een kwartier vertraging door de grenscontroles. A67 Venlo-Eindhoven, 4 kilometer file tussen afrit Zomer en knooppunt Leenderheide. Door spoedreparatie kwartier vertraging. En A76, geleende richting Keulen tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer door de grenscontroles. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Hij is aangehouden door de politie. De politievakbond wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch en pleit voor meer handhaving in de toekomst. En Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Hij is aangehouden door de politie. De politievakbond wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch en pleit voor meer handhaving in de toekomst. En Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is
3: Imran Khan. Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Zijn we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke het. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Natje toe. Hatunatje toch? Yes, Brazzafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the

0: Jeldiker, Wachtinakker, Draai-Draai-Nakker. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brassa. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens zijn aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
4: Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Oud-Dijk en de Duitse grens staat 2 kilometer file door de grenscontroles. A67 Venlo richting Eindhoven door een spoedreparatie aan de vangrail. Bij Knoopend Leenderheide 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Door grenscontrole op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Kal aaj aur kal Ujala Radio har ek pal.
6: Namaskar, salam aur sat sri akal. Yeh hai aapka Ujala Radio. Aur main hoon aapka sevak Amni Jairam. Hier vanuit de studio in Den Haag. Studio Den Haagse. Zuid-Larenstraat nummer 57. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Blijf lekker luisteren. Blijf lekker afgestemd op jouw favoriete radio. Uchala Radio.

Van de bandformatie Daisy Crew, tu hai meri zindagi hai, tu hai meri aashiqui hai, tu mera love story hai. En ja, als we het toch over love stories hebben, dan denk ik altijd aan love songs. En zo ook aan deze prachtige love song uit de film Tararampom. Dit kan naam heer Hey Shona.

मेरे हर पल में तुम आज में तुम कल में हे शोना एक बहुत ही खूबसूरत गीत en jou hoor, dit blijft toch wel een van mijn favoriete songs uit de film Tararumpum, gezongen door Sean en Sunidhi Chauhan. Pracht van een song toch? Hey, ons kantoor is van maandag tot en met de zaterdag geopend tot 3 uur. Ja, onthoud dat goed. Je kunt ons bereiken op kantoornummer 020-409-0807. En als je ons dringend nodig hebt en ons kantoor is dicht, kun je ons ook altijd mailen op info@ujala.nl. Lik le moise. En wil je een mailtje sturen naar de studio? Dan kan dat ook naar studio@ujala.nl.

गाता नहीं, याद भी तेरी याद है बन गई। दिति सुजाला रेडियो दोस्तों, te ontvangen via de ether in regio Zuid-Holland, regio Noord-Holland, Flevoland, Groot-Amsterdam. Eigenlijk zijn we gewoon overal te ontvangen. Want ja, ik weet zeker, jij hebt ook een smartphone. En op jouw smartphone kan je natuurlijk ook de Ujala Radio app installeren. Dus ja, heb je hem nog niet, installeer hem dan nu via jouw Play Store of via jouw App Store en download hem direct gratis. En dan is Ujala Radio letterlijk 24/7 bij je. Want ja, jouw smartphone, die heb je altijd op zak, altijd bij de hand. En sommige mensen nemen hem zelf mee naar bed. Dus die slapen zelfs met hun smartphone. Dus ja, op die manier is Ujala Radio ook altijd

Wat een pracht van een song was dat. Een lekkere, ja, een slowly love song. Lovely. Heerlijk om naar te luisteren, toch? Je bent afgestemd op jouw favoriete radio, Jala Radio. Wohi Radio Station, Jaha Pyar, Khushyor Mastimil Tahen. Ja, dat is altijd genieten geblazen, toch? En die musti, en die khushi, die krijg je ook nu van mij. En gewoon via de luidsprekers van jouw radio.

Tira Rasta Chorona, dat was gebracht uit de film Chennai Express. En ik heb nog meer mooie songs, pracht van de songs. Zoals deze uit de film Salaam Namaste. Geet kan naam heet Tu Jaha.

जहां मैं वहां संग संग यूं चलो तेरे जैसे तेरा आसमां। बड़ी खूबसूरत गीत गजंग दौर महालक्ष्मी ईयर इन सोनू निगम एंड इट वाज अ फिल्म आउट द फिल्म सलाम नमस्ते। En het is een prachtige dag vandaag. Ja toch, zeg nou maar zelf. Want je bent afgestemd op jouw favoriete radio, Ujala Radio. En altijd, wanneer je bent afgestemd op jouw radio, ja dan kan jouw dag niet meer stuk. Dan belooft het een geweldige dag te zijn. En dat is het ook vandaag. Ik heb hier zo Arijit Singh met een pracht van een song, Chal Waha Jaate Hain.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hetog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, party people, get ready! Brazzavest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brazzavest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Foodplaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brazzavest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2:00 middags tot 1:00 s'nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2:00 middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brazzavest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj Kesar, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardina en Vinay Kalpu. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hetog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op 4 na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan Hertog. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitse Keheer. Nog 6 dagen te gaan, to Jeldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Venlo-Eindhoven wordt nog steeds aan de vangrail gewerkt bij knooppunt Leenderheide na een ongeluk vanochtend. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A76 vanuit Geleen 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En 50 Emmeloord richting Zwolle, een kwartier extra reistijd. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek door de file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, een beautiful song, groep Suret Ghana, Easter HCPR. Ja, zo beginnen we. En zo gaan we verder. Istra Pjaarse Tumnedik Hassanum. Ja, het was een cover. Prachtig mooi gezongen door de formatie Stars. De stem van Faris Bersnati was dat. Ja, de heerlijkste Ghana. De beste hits. Je hoort ze altijd hier bij Ujala. Orisbar Chaya He Andhiara. Ook weer een heerlijke romantische Ghana.

Ja, laat je meeslepen door de magie van de heerlijke stem van Udit Narayan. Chaya, he en Tiara, het neemt je mee in een verhaal van mysterie, emotie, waar zelfs het donker van de nacht iets betoverends krijgt. Ja, zelfs in het donker kan muziek je licht laten vinden. En zo is dat. De heerlijkste hits en de beste kanen vind je ook hier bij Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, wat je ook van plan bent vandaag. Neem je radio met je mee. Neem ons mee op de voorgrond of op de achtergrond. Het kan allemaal. Kortom, met Ujala Radio is je dag helemaal compleet.

बेमिसाल गीत, खूबसूरत गाना, या खुदाया क्यों रुलाया, दिल दुखाया क्यों मेरा। Het is de prachtige mooie stem van Altemar Faridi on the vocals. Ja, liefde kent geen grenzen en deze film ook niet. Want deze film is een Indiaanse en ook een Vietnamese filmproject. Ja, daarom heet deze film ook Love in Vietnam. En is één van de eerste Indiaanse en Vietnamese filmprojecten. Met prachtige mooie opnames in Vietnam, in Da Nang, in Hoi An. En daarmee brengt deze film culturen, maar ook harten samen. Ja, deze film maakt ook een unieke release en daarmee ook geschiedenis. Want vooraf, voor de officiële release in India, werd deze film al in meer dan 10.000 Chinese bioscopen vertoond. En daarmee is het een primeur voor een Bollywood film. Ja, komt dus uit het jaar 2025. En het verhaal draait om een jonge Punjabi man die geobsedeerd raakt door de kunst van een Vietnamese vrouw. En ja, je kunt wel raden, dat leidt tot een emotioneel geladen liefdesverhaal met wat drama en wat onverwachte wendingen. Ja, filmkanaal Heel Love in Vietnam. Ja, zeker een bijzondere movie. Vooral ook omdat het een internationaal project is met een Indiaanse en Vietnamese samenwerking, waarmee het één van de eerste grote cross-culturele films is tussen deze twee landen, India en Vietnam.

Ja, niet alleen de acteurs, maar ook de productie. Een cross-culturele film noem je dan. Het zijn de heerlijke hits hier op Ujala Radio vandaag, op deze dag. Gaan we gewoon lekker door met heerlijke Dhamaka Gana. Najwala Gana, Gana die jouw energie geeft. Zo ook op deze dag als vandaag. Ik zeg mooi mooi Gana. Ik zeg heerlijke Gana Orwobi Amit Jairam Kisat.

Ja, als de muziek je laat bewegen nog voordat het refrein begint, ja, dan weet je zeker dat Ujala Radio aanstaat. Ja, een heerlijke Ghana, een heerlijke vibe. Het brengt je meteen naar een hoger niveau, naar een hogere energieke niveau. Ja, heerlijke knallende Punjabi beats. En een non-stop energie in deze Ghana. Ja, komt hij uit de film Dede Pyar deel 2. Ja, de heerlijkste beats. Je hoort ze hier zo op Ujala Radio. Ja, prachtig mooi gezongen door Karan Aujala en Jyotika Dangri on the vocals. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat jouw dag helemaal perfect is. En hoe je dat doet, dat is op zoveel manieren mogelijk. Maar één van die manieren is natuurlijk om je radio lekker luid te zetten. De volume lekker luid en energie lekker hoog. Non-stop energie is wat wij je geven hier bij Ujala.

Ja, Can You Be My Mehbooba? Een heerlijke Ghana hier zo bij Ojana Radio. Komt uit de film The Miranda Brothers uit het jaar 2024. En is een heerlijke moderne romantische Ghana. Die draait om liefde en ook heel veel verlangen. Ja, prachtig mooi gezongen was dat door Darshan Rawal on the vocals en Niti Mohan.

0: कट जाएगा।
1: यू आर
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. You are...
1: Dit is even de hart van de ANWB. Door een te hoge vrachtwagen op de A10 bij de Zeeburgertunnel vanaf Watergraafsmeer 3 kilometer file. De tunnel is even dicht en de vertraging is ongeveer een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

You are. Ujala Radio Headlines. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen Russisch satellietnetwerk. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. En de Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazzavest.nl. Alleen via de officiële festival website brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brazza namens Brazzavest. Get it now on brazzavest.nl. Brazzavest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV. Al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV. South American Food Express BV. In Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नेदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: उजाला रेडियो samen en overal omdat jij bijzonder bent उजाला रेडियो gaat overal met je mee
3: you are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op vier na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldi Kerr. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ook grenscontrole 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jalinde.

uit de film Sonoke Tituke Sweetie uit het jaar 2018. Sweetie slowly slowly, cello sweetie slowly slowly. Ujala Radio Haya Sunu Alo. Meho Amit Jairam Jaham Juwap. Wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van deze heerlijke dag. Heerlijke Ghana op deze fantastische, supermooie dag. Ik zou zeggen, geniet ervan. Wat je ook doet, keep it on Ujala. Sorry.

0: Niektera suit, niektera gani. De stem van niemand minder dan Maninder Bhutar in deze single song Release Ghana. Heerlijke Punjabi flavors, heerlijke feel good Ghana, heerlijke dhamaka Ghana. Ye hai Ujala Radio. Aur aaj Amit Jairam ke saath
1: munde kudiya pangla paun nu
0: hit Ghana ka mega hit ke saath. We blijven in die Punjabi flavor. Dit keer uit de film Good News. Uit het jaar 2019. Organica naam he Lal Ghagra. Ik zou zeggen enjoy, geniet en beweeg ook een beetje mee.

uit de film Good News. Een heerlijke comedy over twee paren die zwanger proberen te raken met in vitro fertilisatie. Ook wel bekend als IVF of reageerbuisbevruchting. Met in de hoofdrol Akshay Kumar en Kareena Kapoor. En deze heerlijke Punjabi flavor is dus afkomstig uit de film Good News. Heerlijke Ghana Bajana. Je hoort het hier bij Ujala Radio. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van jouw heerlijke dagje samen met Ujala. Intussen zorgen wij hier voor de heerlijke ontspanning samen met heerlijke Feel Good Ghana. Uit de film Babykrijg, Nashe Se Chhar Gayi. De stem van Arijit Singh.

ओ उड़दी पतंग जैसे मस्त मलंग, जैसे मस्त से चर गई हम को तुरंत। क्या गाना, दिस टाइम फ्रॉम अरिजीत सिंह एंड फिल्म बेफिक्र। द फिल्म वारिन धर्म एंड शीरा allebei in Parijs leven en zo nu en dan een seksrelatie met elkaar hebben. Ja, één regel in hun relatie is dat ze niet op elkaar verliefd worden. Ja, je maakt het jezelf dan niet makkelijker. Ja, toch? In de hoofdrol was dat Ranveer Singh en Vani Kapoor in de film Beefiek uit het jaar 2016. जहां आप मुझे सुन रहे हैं, ik wens je een hele fijne dag toe. Ik zou zeggen, geniet lekker en ontspan. Uit de film Bhaiya Ji superhit uit het jaar 2018 is dit een hit Ghana. De stem van Yasser Dasai. Yasser Dasai samen met Ankashka Sharma, organica naam het Donena.

het ware carré door Naina. Heerlijke Ghana toch? De stem van Yesse Dasai en Ankanshka Sharma. Haar filmke naam heeft Bhaiya Ji's superhit met in de hoofdrol Priti Sinta, Sunny Deol en Amisha Patil. Ja, een tijdje geleden, en dan heb ik het over begin 2000, zo waren ze enorm populair. En op een gegeven moment werd het een beetje stil. Maar het schijnt dat ze in 2018 weer terug zijn met een nieuwe film, Bhaiya Ji's superhit. Uit de film Dhoom, dan gaan we weer eventjes way back naar het jaar 2004. Ghanakanaam het Dil.

ओ दिल भरा अपन के तू अपन तेरा. Yeah, the beautiful voice of Abhijit is afkomstig uit de film Dhoom uit het jaar 2004. Whatever you do, keep it on Ujjala. Ujjala Radio is magic. Ik zou zeggen, geniet lekker van de heerlijke Ghana. Geniet lekker van de mooie songs. Behu Ami Jeram. Het is Mira Orab Kassat. Let's enjoy this hour.

heerlijke Ghana. Ghana om lekker vrolijk van te worden. B is voor Beman en Sha is voor Shaitan. Ramki Jiti Ham Besharam. Ja, heerlijke Ghana, heerlijke Feel Good Ghana. Het is gezongen door Ishke Bekter en Shri D. Ja, geen bekende namen, maar toch wel een heerlijke Ghana. We zijn beland bij de film Pagal Panti uit het jaar 2019. De stem van Aziz Kaur en Jubin Nautiyal.

The perfect song for the perfect weather. अच्छा लगता है सारा शर्ट में बतलाना सीधे पॉइंट पे आओ ना. This time from Mohit Chauhan. Heerlijke gana, gebracht uit de film Arakshan uit het jaar 2011. Alweer een tijdje geleden, maar nog steeds heel erg mooi. En nog steeds heel erg fijn om naar te luisteren. Zoals deze Hasino Kandivana. Je hoort Raftar en Pile Deal.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra staat 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Maus Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jeldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers. Via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
1: Yo, is de Big Band Exclusive!
0: Yes, yes, yes, yes. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch. Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzafest. De band met Kieran Kedar. Misunge, Bichum, Steve, Diamonds, Abid, Hans en Anoop Akizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird stickers vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite.

0: www.radio.nl en uw channel Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold off, uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië roept Paul Doop, voorzitter van de Nationale Herdenking, op tot verzoening met Japan. Binnen de Indische gemeenschap ligt dit gevoelig, omdat Japan na de oorlog slechts $10 miljoen betaalde als herstelcompensatie. De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert al meer dan 30 jaar maandelijks voor aanvullende financiële compensatie. GroenLinks en PvdA in Noord-Brabant eisen dat Mark van der Oeve, voorman van Farmers Defence Force, het recht verliest om in te spreken bij de Brabantse Provinciale Staten. De aanleiding is dat van der Oeve boeren opnieuw vergeleek met slachtoffers van de Holocaust. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat het vliegverkeer na een sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau zaterdag werd verlaagd, zijn vanaf 14 uur weer vluchten mogelijk. Catania is op 4 na drukste luchthaven van Italië. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Dees bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Dees bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldi Kerr. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers
2: via brasafest.nl. En Den Haag Casino. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brasafest.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

कोई मुझको जरा बताना, ना समझो तू समझाना, इश्क दी फीलिंग न्यू है। फिल्म का नाम है शिमला मिर्च, आई दिस ईयर 2020। En het is in deze film dat Hema Malini een comeback maakt na 39 jaar. Na de klassieke Cholet uit het jaar 1975 kwam ze weer terug op het witte doek in het jaar 2020. Ujala Radio, hij is Sunu Alamehu Amit Jairam hier bij de one and only Ujala Radio. Dunya Kamishur, Hindustani Hit Radio. Heerlijke, beautiful Ghana. Heerlijke nieuw Bollywood Ghana, klassieke Ghana en tussendoor ook een beetje Dhamaka. Ik zou zeggen, geniet lekker en waar je ook bent, jump you up, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van deze heerlijke dag en geniet samen met Ujala Radio.

अमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ। De film Malang met in de hoofdrol Aditya Roy Kapoor, Disha Patani en ook Anil Kapoor in deze film uit het jaar 2020. En het is weer na 2013, na 7 jaar dat Anil Kapoor een rol aan heeft genomen van politieagent. De laatste keer dat hij geacteerd heeft als politieagent was in de film. Ja, misschien weet je het wel, de film Shootout at Wadala uit het jaar 2013. Beautiful songs and beautiful Ghana here on the one and only Ujala Radio. Orvobhi Amit Jairam Kesat. Het is Mera Oraab Kesat hier bij the one and only. Our film ka naam hai Made in China. Our Ghana ka naam hai? Ghana ka naam hai Valam. De stem van Arijit Singh.

ik zou zeggen, geniet lekker van de heerlijke Ghana. En geniet samen. Het is Mira Oram Kassat en we genieten lekker samen van de heerlijke Dhamaka Song.

Arirat is in morning, Tekka baby. Move your lekker baby. Heerlijke remix Ghana. Je hoort hem hier bij Ujala Radio. We gaan terug in de tijd naar het jaar 2004, naar de film Musafir. Met in de hoofdrol destijds niemand minder dan... Zo eventjes uit het hoofd. Ja, inmiddels zijn we natuurlijk alweer vele jaren later, maar nog steeds kunnen we genieten van de heerlijke Ghana uit die tijd.

वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लूट गए समझो शराबी। यहाँ फिल्म का नाम है मुसाफिर, आज 2004, onder andere met Sanjay Dutt en Anil Kapoor. En het was de eerste keer dat Sanjay Dutt en Anil Kapoor samen in een film verschenen. En dat terwijl ze al meer dan 20 jaar in de filmindustrie actief waren. Dan ben je collega's van elkaar, maar daar heb je nog nooit eerder samengewerkt. Ja, dat zijn die weetjes, dat zijn die Jairam weetjes. En die hoor je alleen als je naar Ujala Radio luistert. Het zijn beautiful songs en beautiful Ghana's. Chande se parda kijiye. Ha chande se parda kijiye. Filmke naam he Awo P.

चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा ऐ मेरे हुजूर। फिल्म का नाम है आओ प्यार करे, uit het jaar 1994 met Saif Ali Khan, Shilpa Shetty en Somi Ali in de hoofdrol. Ja, Saif Ali Khan heeft ooit gezegd dat dit een van de ergste films was uit zijn carrière, uit zijn begincarrière. Ik vraag me af of hij nog steeds van mening is dat dat een van de ergste films is. Het is in ieder geval een van de blockbusters uit de jaren 90. Filmke naam heet Ouwe Pjarkeri. Een romantische drama. Ik zeg mooi mooi Ghana, ik zeg goed Surat Ghana. On the one and only Ujana Radio, Dunia Kamashur, Hindustani, Hindustani Hit Radio. Met Ami Jaram en samen genieten we van de heerlijke mooi mooi Ghana. Ik zou zeggen enjoy.

En dat was eventjes een rustige Ghana uit de film Malang, de stem van Avit Sharma. De title track, de title Ghana uit het jaar 2020. En nog meer nieuwe releases uit het jaar 2020 is afkomstig uit de film... Ja, ik weet niet zeker of dit de naam van de film is, maar... Album kan naam he 99 Songs. En Ghana kan naam he Jawala Mukhi. Ja, is ook een bekende. Die kennen we nog wel uit het verleden. Dus ook dit is eentje in de categorie Oh God. One More Remix. Maar ik heb hem al een paar keer eerder gehoord. En ook al is hij in de categorie Oh God One More Remix. Het is wel een hele goede cover.

Ganaganam Raha Jwala Mukhi Bezuban. En ik las al 99 songs. Maar het is toch echt de naam van de film? 99 songs. Hindi movie uit het jaar 2020. En dat was de stem van niemand minder dan Purvi Kautish. De female version. En je hebt ook nog de mannelijke versie. En die is dan gezongen door niemand minder dan Arijit Singh. Disco. Disco. Ja, we blijven in de categorie Oh God, One More Remix. To Jua, to Nacho. Amiris Sangen Nacho. I am a disco dancer. Maar dan de versie 2.0.

Ja, en dat was dus een single song release, Ghana. I Am A Disco Dancer 2.0. De originele kennen we. Die was gecomposed door Bobby Lehri. En deze was met de stem van niemand minder dan Benny Dayal. Met in de clip niemand minder dan Tiger Shroff. I Am A Disco Dancer 2.0.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heet. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Kersenfest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super Early Bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Yes, Brazafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. In de summer edition. Gia Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwaste. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brazafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To souvenir. To decay. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazafest mee. Get it now on brazafest.nl. Brazafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center meer. Super Early Bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Toejan het toch. Super Early Bird stickers voor fase 2. Habituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan. Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super Early Bird stickers. Via brazafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Toejan het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, 2 Zweedse blusvliegtuigen en 2 Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, deze bhar mein. Tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toch? Dhindora baja dijiye. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, tu jaan hai toch? Super early bird stickers voor fase 2. Abituk tu garitseke he. Nog 6 dagen te gaan. Tu jaldi kar. Wachtie, wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ah, yeah. Dus even kleine soundcheck en zo dadelijk. Run it! Oké! Okay.

Ja, Rihanna, meine Perisino, hallo, hoop, so, der Trinipop, se wami. En nog iemand uit de Trinipop zien. Met een mooie nummer, groep Terra Mastana.

0: live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl.
3: Yes, yes, party people.
1: Yes, yes, yes, party people. Get ready. Brazzafest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. Gia Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop. Entertainment, culture, food, music, dance and shop. ...10,000 party people, 10,000 load, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter, gratis zo mee.
4: Shining so bright.
1: Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazzafest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brazzafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Jakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heetste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
5: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
6: You are.
7: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, 2 Zweedse blusvliegtuigen en 2 Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorkum voor na de onderzoek. Zaterdag rijden 2 vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en dus er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Hi, this is Deepika Padukone.
9: Hi, this is Imran Khan.
10: Hi, this is Sunny
11: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
12: Hi, this is Ranveer Singh.
13: Hi, this is Sonu Sonodigam.
14: My name is Shah Rukh Khan.
15: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk Tugaritsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst ik te heen. Orham, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key WhatsApp nummer hè. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
5: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ja, ja, ja, varen, varen over de baren. Or varen, varen karna over de zee. Or jo abhi varen na karna.

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan. Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Yes, yes, Brazzafest. Get ready to Tayyar Hoja. To Tayyar Hoja. Tujan het toch. The hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. In the summer edition GI Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Beste DJ's en dansgroepen. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 clear. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there. Feel the vibe. En ontvang alvast een warme brazza namens Brazzafest. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan. Tujaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Koning Filip spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Butkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, to Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke Heert. Nog 6 dagen te gaan, to Jaldi Kerr. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Toejan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Habituk to Garitseke Heer. Nog 6 dagen te gaan, Toejal die kar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Yes, yes, yes, yes. Brazzavest. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag mee zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10,000. Dus hazard party peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Full plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brazzavest. Tokaal Kevriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brazzavest. Samen feesten, show. En eten, dansen en genieten. Or, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brazzavest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitter Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brazzavest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brazzavest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzavest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warm.

see you there. Toe hier toch. Brazzavest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1 sold out. Uitverkocht, toe Jan het toch. Super early bird stickers voor fase 2. Abituk toe Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, toe Jaldikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird stickers via brazzavest.nl. En Den Haagje Bazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzavest.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrandhectare natuur. Sauwbrot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechisch helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, Tujal die kar. Wachtie nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haag de Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Ja, de formatie No Mercy me ripete in de valore. One by one. Aur jo bhi kasme khaye thi humne, vaada jo kiya hai tumne mujhse. Beautiful song mere pyare sinhalo here on UR jo humne aap tak pesh kiya hai. Sawa das ka waqt hai mere pyare sinhalo, this quad over tin. Aap hi ka man chahat aur favorite station Ujala Radio hai ye main hu. Aapka yaar aur khayar Ratan Ram Dulhare Pandey. Saturday Night Fever aap sun rahe hai, the beautiful locals. En het is hartstikke gezellig, kyunki hum hai, aap hai, aur weekend hai, khoobsurat music hai, mooi weer hai, aur kaali hai. Aur program se bhi jore hue hai, Almere Shahar ka bhaiya Tony. Lekker klaar met werk. Hopelijk ben je al thuis. Aur enjoy kar rahe hain apna weekend. Rabindranath. Of Rabinder is hij, hè? Rabinder Bhola Singh. Inki awaaz mein maine geet ko taiyar karke rakha hai. Het gaat over buurvrouw. Ik weet niet hoe je bent, Tony, met je buurvrouw. Hopelijk een goede band, hè? Warna Garbar. Tony, dankjewel. Enjoy your weekend. Aur aapke liye dil se dankjewel. Ye nagma Tony Isri ke naam uit Almere.

de formatie The Sweet Melodies. Meer heb jij dit toen al uit Suriname. Beautiful medley. Nummers bij elkaar plakken en zingen. Goed zal bij mij, Suriname met heel. Ik feestje per uitnodigen. Kia Gaiata, Mega. Heel goed behandeld daar. Heel gasvrij. Lekker gegeten, gedronken daar. En het was een mooie band. Ik weet niet meer welke band het was. Maar ik weet wel dat dat een standaard was. Hamari Suriname is. Dat ze zomaar achter elkaar een uur, anderhalf uur achter elkaar. Zonder een break te nemen. Oesa Bajave. Ze gaan van snel naar soul. En het blijft maar gaan. Dus je kan dansen, dan ben je moe, dan loop je gewoon terug, heb je weer zin, loop je weer even naar de dansvloer. En dat vond ik echt prachtig, een mooie concept. En volgens mij doen ze dat nog steeds. Alphen aan de Rijn mee, programma Signore Hoe Hij op na weekend, enjoy carrière. Kamla, dankjewel Kamla, ik heb gelie. Op de zaterdagavond, dan ben je altijd stand-by. Of je bij elkaar wilt, dan stuur je een appje. Hoe is het? Dilsi, dankjewel.

Ik heb een hele mooie gouden ouwe. Van bijna 30 jaar terug. Maar het is nog steeds mooi. Giet kut eisie hè. To Kamla ke naam karta hoon uit Alphen aan de Rijn. Dankjewel Kamla. Shadon Bindraban.

live vanuit de Hoofdstad. Brazzafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center meer. Super early bird stickers voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird stickers voor fase 2, Abituk to Garitsekeheer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird stickers via brazzafest.nl. En Den Haagje Bazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzafest.nl. Natje toe. Ha, toen natje toch? Yes, yes. Brazzafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year.

0: get it now on brassafest.nl. Brassafest, powered by utix.nl and Ujala Radio. Brassafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brassafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brassafest.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो. Je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 1600 verbrand hectare natuur. Soerbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, 2 Zweedse blusvliegtuigen en 2 Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijke ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brassafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1, sold out, uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2, Abituk to Garitseke heer. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikker. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2, super early bird tickets via brassafest.nl. En Den Haag Kibazindo, heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brassafest.nl. Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kunnen hebben. तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं

Oeh, dat was mijn foutje. Dankjewel. Sorry. De badia, oh, dat gaat hem hoe ja. Chode, het was maar een paar seconden nog. Mere pyare sunon, ye Ujala Radio hai aur is waqt ghadi ki taraf main dekhu to 14 minute tak guzar chuke hain, wo bhi 11 bajkar 14 minute over the clock van 11. Saturday Night Fever aap sun rahe hain, aap hi ka manchahat aur favorite station Ujala Radio par. In hamari program, hamari hisse ka program ka aakhri ghanta mere pyare sunon walon, kyunki ratri mein 12 baje tak aapka saath hum denge aur is ghante mein Ali Masools Wahan naar een mooie Caribbean soul van Mr. Ray. Tujhse naraaz nahi zindagi,

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prachtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De populariteit van adults-only campings groeit door rust en stilte. Bezoekers vermijden overlast aan kinderen op reguliere campings. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan bij Ceuta. Spaanse journalisten werden opgepakt en uitgezet uit Fnidek. Poelsdorp onthult 55 meter hoog Mariabeeld, hoger dan Christusbeeld in Rio. Liechtenstein past troonopvolging aan. Voortaan wordt oudste kind, man of vrouw, automatisch troonopvolger. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Toh bhi sune hai toch? Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De populariteit van adults-only campings groeit door rust en stilte. Bezoekers vermijden overlast van kinderen op reguliere campings. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan bij Ceuta. Spaanse journalisten werden opgepakt en uitgezet uit Fnidek. Poelsdorp onthult 55 meter hoog Mariabeeld, hoger dan Christusbeeld in Rio. Liechtenstein past troonopvolging aan. Voortaan wordt oudste kind, man of vrouw, automatisch troonopvolger. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults Only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prachtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.